zijn sferen, Zerubabel en Shemi. En Zerubabel zijn zijn sferen, Meshulam en Hanania, en Erezesta weer Shelomit. En nog vijf zijns van Amweren, Hashuba, Ohel, Berechia, Hazadja en Yushab Hesed. Hanania zijn zijn sferen, Pelatja, Jeshaya, Refaya, Arnan, Obadja en Shechania. Shechania zijn zijn sferen, Shemaya, Hatush, Gigal, Bariach, Nearia en Shafat. Nearia zijn drie zijn sferen, Eljoenai, Hiskia en Azrikam. En tolaats nog Eljoenai zijn zeven zijns, Hodavia, Eljashib, Pelaya, Akub, Johanan, Delaya en Anani. De nu komen van Juda weeren, Peres, Hetzron, Karmi, Hur en Shobal. Reaya, Shobal zijn zijn, had een zijn Jahat, en Jahat zijn zijn zweren, Ahumai en Lahad. En van aan stamden de volksgruppen van de Zoratita af. De nu komen van Hur, die van zijn zijn Etam stammen, weeren, Jezreel, Gishma, Gidbash, en er zesde heet Hatzlilponi. Pnuel weer de stamvoerder van Gedor, en Ezer weer de voerder van Husha. Dat zijn de nu komen van Hur, dem eerstgeborenen zijn van Kaleb zijn vrouw Efrata, dem stamvoerder van Bethlehem. Asch Hur, de voerder van Tekoa, had twee vrouwen, Hela en Naara. En van Naara werden aan deze geboren, Ahusam, Hefer, Temni en Ahashtari. Dat waren de zijns van Naara. En de zijns van Hela waren, Zeret, Zohar, Etnan en Kots. Van Kots stamden Anub en Sobeba af, en ook Ahar hel zijn volksgruppen, die harom zijn zijn via. Een man met nomen Jabes had een gratret aan zijn osine breider. En zijn mutter nannt am Jabes, zij zeed, ik heb am het weidog geboren. En Jabes roept den God aan Israël aan en zeed, zee in du mi en du mijn landstek vergratren. Stom bi en houd eigenlijk een bedrenknis van mij waag. En God geef am dat, waarom hij gebet had. Kelub, Shuha zijn broeder, had een zijn Mehir, den voerder van Eshton. En Eshton zijn zijns waren Betrafa, Paseach en Tehenna, den stamvoerder van de stad Nahash. Ere volksgruppen woonden in Recha. Kenas zijn zijns waren Otniel en Seraya. En Otniel zijn zijns waren Hatat en Meonotai. En Meonotai had een zijn Ofra. En Seraya had een zijn Joab, den stamvoerder van dat handarbeidertool, wil zij waren alle handarbeider. Jefune zijn zijn Kaleb zijn zijn zweren, Iru, Ela en Naam. Ela zijn zijn weer Kenas. Jehalelel zijn zijn zweren, Sif, Sifa, Tirja en Azarel. Ezra zijn zijn zweren, Jeter, Mered, Efer en Jalon. Mered had een Egyptische vrouw, de Bietje heet, den Egyptischen ken ik zijn dochter, en van die worden geboren, Miriam, Shammai en Jishbach, den stamvoerder van Eshtemoa. En van zijn vrouw uit Juda worden aangeboren, Jered, Gedor zijn voerder, Heber, Socho zijn voerder, en Jekutiel, Sanoach zijn voerder. Hodija vriet zich Naham zijn zesta, en die eren ook komen weeren, de Garmita, de stamvoerder van Keila, en Eshtemoa, de Maachatita. Shimon zijn zeens weeren, Amnon, Rinna, Benhanan en Tilon. Jishi zijn zeen weer zo heet, en dem zijn zeen heet Ben zo heet. Juda zijn zeen Shela zijn zeen zweren, Lecha zijn voda, en Lada, Maresha zijn voda, en buiten dem weeren nog de volksgruppen, die in Bet Ashbea woonden, en fijne zeich weven deiden. En to Shela zijn ook komen je heren ook nog, Joachim en de mana van Koseba, en ook Joash en Zaraf, wat te eine tijd in Moab regierden, en nu hier op Avara Trigno Bethlehem keimen, zoals de oude geschichten zaaien. Er nu komen wonden in Netaim in Gedera en arbeiden door als topstrikker in dem Kernig seine Werkstoven. Simeon seine Sehns wären Jemuel, Jamin, Jarib, Zerach en Shaul. Shaul sin sehen wir Shalom, dem sin sehen wir Mipsam, en Mipsam sin sehen wir Mishma. Mishma seine Sehns wären Hamuel, Zakur en Shimi. En Shimi hat Sastien Sehns en Sastachter, aber seine Breiter hatten nicht viel Kenya, in ihr ganzes Geschlechtsregister verjadert sich nicht so, als Juda sein Geschlechtsregister deut. Sie bewohnten über Beersheba, Molada, Hazar-Shual, Baala, Ezem, Eltola,

0: kana an jeven en die dat toud eilen dat het dient zennen zal. Als zij ons zool nog weinig wieren en vreemde en gewanderde am land, dan trokken zij van een valk om anderen en van een kennigrik naar dat andere. God leidt keinem aan schoden daunen en wijst kennig som erdhalven traag. Doud mine en gezade deine nust aan en doud mine profeiten kein schoden. Laat de menschen van de ganse eerd voor de haren zingen en maakt alle dag bekend dat hij raad. Vertalt de veldje wo herrlich hij is en alle veldje van zijn wonder, wils de haar is groot en zij te loven en meier te vechten als alle jetta. Alle veldje ere jetta zijn doodje jetta, de haar oberhaft in hemel gemaakt. Hoge pracht is rondom am, van macht en vrede als zijn woning val. Maakt jint op num haren, je veldje, bewies dem haren dat je am ieren en ongeordnet jint zijn macht. Brengt dem haren de eer, wat zijn nomen traft, brengt am jünne opvergoven. Doud jünn ver am haan schmieden, wann hij zich an zijn heiligheid openboort. De ganze welt zal am verchten. Hij heeft de eerd vals gemaakt, dat hij nicht schwerkt. De hemel zal zich freien en de eerd zal vrouw zennen, en zacht alle menschen, de haar is kennig. Dat meer zal remoeren met alles wat du bennen leeft. Dat akkerland zal schaftig zennen met alles taub wat du boven woost. De beim am wald zellen verfreid jochen, wils de haar kämt de eer te rechten. Dank dem Haaren, wils hij is freundlich, en zijn truhat je leif hiert niemals op. Sag to am, rad ons, Gott ons heiland, en rad ons en sammel ons uit alle veldje, dat wie dienen nomen preisen en die loven. Je looft best du, Haar, Israelia Gott, van ewigkeit bad ewigkeit, en al dat volk zet amen, en looft den Haaren. Ob David zijn aanordnung blijven Asaf en zijn stambreider bij dem Haaren zijn bondeskist, am alle dag den neigen deinst te daunen, ook obet Edom, jedo tun zijn zeen, en zijn stambreider nemen erendeinst als poortenwachter ab. To an je hier doch Hosa, en alles taub wären dort 68 Mana. De Priester, Zadok en zijn Freundschaft, stahl David an tom deinst bij dem Haaren zijn woning, wat ab den Opferplatz en Gibeon stond. Zij sollen dem Haaren alle dag om morgen ook om ovend, ab dem Brandopfer altur Brandopfer brengen, so as an dem Haaren zijn Gesatz geschreven steht, wat de Israel angeordnet haft. En met aanwieren de zinger Heman en jedo tun, en de andere uitgewählde, wat men nomen bestemd wieren, dem Haaren regelmäßig met gesang te danken, dat zijn truhart je leif niemals abhiert. Zij deiden de leider met trompeiten, haltschlingen de zimbeln, en met zijdenspel te Gott zijne eer begleiten. Als poorten waagte worden jedo tun zijne zins angestalt. Am Schluss ging dat ganze volk waar er trägt nur ihre Wohningen, en ook David ging ne huis, am zijne familie te
1: zien. Kapitel 17.
0: Nur dem, als David an seinen Palast getrocken wir, seht hier einen Dach zu dem Prophet Nathan. Kijk je mal, ich wohne an ein Hus, dort von Seiderhalt gebüht es, in dem Haaren seine Bundeskist steht und ihr Zeltdachen. Es dort in Ordnung? Nathan seht zu David, alles, wo du die am Hort mit Beschafchen deist, dort do. Gott es mit die. Aber in der nächsten Nacht seht Gott zu Nathan. Go han und sei meinen deiner David. So sagte Haar. Du sollst mir nicht ein Hüs bühen, wo ich wohnen kann, weil ich habe kein Hüs gewohnt von dem Dach an, als ich Israel uit Ägypten rüttfiert, bot dessen Dach. Ich hat immer bloß ein Zelt und wandert von einer Stadt nur die andere. Hab ich jemals, solange ich mit Israel ram gewandert sie, zu einem von der Rechte an Israel, den ich angestellt hat, mein Volk zu versorgen, ein Wort gesagt und so ausgesprochen, worum bühe mir nicht ein Hüs von Zeiderhalt? Du wehen sei nüte minen deiner David. So sagte Haar, der alles regiert. Ich hab die von Appelstab von den Schubherden wachgeholt, und zum König über mein Volk Israel gemocht. Und ich sie mit dir gewasst, wo die Hand gegangen bist, und hab die fein fertig ausgerot, und wo die Anerkennung geben, so als die große Männer abgeirrt haben. Und ich war mein Volk Israel einen festen Wohnplatz geben, ein Land, wo das sicher leben kann. En dat zal zich nicht meer voor unje drekkers vechten matten zo als vrije, en an die tijd als ik rechte even mijn volk Israel angestalt had. Ik wil al die fien die mouten, en lot die weten, dat ik, de haar, die een huis buien wil. Wann die tijd afgerand is en du stofst, wo ik dafür zorgen, dat einer van die zins die op den kennigstroon volgt, en ik wil zijn kennigrik bestedien. Die zal mij een huis buien, en ik wil zijn kennigstroon verarmen zijn ook komen, für immer bestätigen. Ich will sein Vater sennen, und er soll mein Sehen sennen. Und ich will meine Truhe hat ihr Leib nicht von ihm nehmen, so als ich